meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: Franke daar met Parel Berg, een mannetjie wat groot opslaan maak in die muziekbedrijf. Jy moet vir hom uitkyk. And what a nice guy. Altijd my so mooi om te sien as mense hulle drome uitleef. Ja, dit is nie Lulu nie, dit is wel Natisha wat bykie instaan vir Lulu. Die bokspan is bykie dun vandag, jylle moet veilig wees al buiten. Ons een paar siektes wat al buiten rondloop, so Lulu word vinnig weer beter. Dankie aan Halfway Fort Kaasrivier vir die borg van hierdie program. Dit is al tyd vir jou country top 10. Ons begin by nommer 8. En nommer 8 is Zach, John King en Brooks met Way to Go. Nou natuurlijk die Zach Brown Band is een ongelooflike band wat in 2002 in Atlanta, Georgia gevorm met, en hoor jy, hierdie is net, country was nog altyd een na in my hart gewees, ek het nog nooit regtig vat plek gekry in country nie, en dit het begin op my groei, en hoe meer het op my begin groei het, hoe meer het ek begin luister, en hoe meer het ek daarvan gehou. So, jou country top 10 begin nou, way to go, Zach, John King en Brooks, en daarna is gaan ek jou vertel van Lay Me Down van Billy Strings.
1: Country top 10 Nummer

0: jou vergeet. Baie mooi, dit is die broers met Pak Jou Tas. Matisha in vir Lulu vanochtend en dus is ek uur bykie vroer dat Matisha bykie kan awesome skep. Sy is morgen terug. Ek is een bykie vroeg, maar nie te min, ons kan jou saam met jou hier op Bokradio en een groot dankbaarheid en verlichting heers in die Noordkaap nadat een krachtige afsnij laag drukstelsel Mulderien gebring het voor die voorspelde Super El Nino verskynsel. Die telefoon het maandagochtend dou voor dag al begin lui toe boere en inwoners van die Noordkaap aan Netwerk 24 begin verslag doen het oor hoe vol hul reenmeters is. 20 mm, 35 mm, 40 mm tot 50 mm en die einde was nog nie in sig nie. Van die Roggeveld Karoo deur die Boesmanland na Makwaland tot diep in die Kalahari die reen die droë landskap gelawe en bietjie verligting gebring.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew, alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew
2: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voordat het by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingscentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons pleis steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: Wen Afrikaanses groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, een trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlijk lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Wat op een van mijn gunsteling liedjes van die synth pop era. De Pet Shop Boys met Go West hier op Bok Radio. Dit is 10 minuten voor 2. Goeiemiddag, Heinrich, in vir Natisha's laatste uur. Dat betekent eigenlijk jy keier van nou tot en met 4 uur. Nou, Dolly Parton's besondere band met televisie is op vanjaarse Emmy toekenningsgeleentheid gevier met een baie speciale huldebrek aan die countryster wat op 25 augustus op 80-jarig ouderdom dood is. Volgens Rolling Stone het die Emmys gedurende die ceremonie oomblik ingeruim om Parton se lang loopbaan op televisie te vier. Sy was reeds vroeg in haar loopbaan op die Porter Wagoner Show te sien en het later in talle televisie flicks en speciale programme verskyn, vooral rondom Kersfees. Die actrice Sally Field, wat saam met Parton in die geliefde 1989 rolprent Steel Magnolias gespeel het, het gedurende die ceremonie herinneringen aan haar vriendin gedeel. Field het Parton beskryf as oprecht, nederig, ondersteunend en skreeuwsnaaks met ondeende humorsin wat mense telkens ontkant gevang het. Sy het ook Parton se humanitaire werk uitgelig en gewys op die verskil wat sy in die lewe van mense in haar thuisstaat Tennessee en oor Amerika heen gemaak het. Daarna het Reba McEntire die verhoog betree vir musikale huldeblyk met stryk orkes agter haar het sy Parton se memories gesing. Parton se loopbaan was egter lankal groter as net musiek. Sy het oor die jare heen een bekende televisiester geword en een lang lys speciale programme en Kersfees rolprente verskyn. Sy het ook haar eie mengsel van humor, warmte en selfspot na die skerm gebring. Dolly Parton se ster wat groot skyn op die jaar se Emmys. Jy is by Bok Radio, kom ons kyk gou like die verkeer vir jou.
1: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Texties Natisha se show nog, maar dit is verkeer, Durbanweg en Alexandra Straat, Belville. Twee voertuie daar betrokke, geen beserings nie. Asseblief behou daai volgafstand, vooral na gister se groot ongeluk daar in die net voor die Middelstad in. Wees asseblief veilig, behou daai volgafstand, skakel die hoofligte aan. Ek weet nie, nes dit begin reën of nes daar 'n paar druppels is, dan is die paie chaos. So asseblief, pas jouself op en veilig wees. Ek het ook nuus van Durbanweg en die N1 richting Belville. Twee voertuie daar ook betrokke, nooddienste tans op die toneel. Dit is al wat ek het, baie dankie, liever, aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Ons het vir die jongste nuus op pad met Albertus Kotse om 2 uur. Om ons so te vat, het jy Harry Vance en Dashe met Het Jy Iemand, maar vir eers hierdie een van Steve Hofmeyer met Loper.

0: 14 uur heb je weer op Okronie. Tijd om in te check. Je weet precies wat om te doen. 074-2989. Als je kan, stuur voor mijn stempels. Dit is net tijden bij een buitenuitzending waar het moeilijk is om je stempels te spelen. Maar dat is lekker om jouw stem op die radio te horen. Lekker dat jouw mensen jouw stem ook op die radio horen. Check in. Laat weet, jij is oké vandaag. Waar je jezelf ook al bevindt. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Kom eens weer wat het zijn vandaag voor ons. Hallo Penelope.
1: Hello there, my sugar boo. Here is the linker log crupper. There are two sons and two fathers in a car. Yet there are only three people. How is it possible? Again. There are two sons and two fathers in a car. Yet there are only three people. How is it possible?
0: Nice
1: check
0: one.
1: Check in, okay?
0: We'll do 074-2989. There are two sons and two fathers in a car. Yet there are only three people. How is this moontlik? 074-2989. Harte goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show trots aan jou gebring. Deur Cherry Tuigervallei. Bedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

Fresse ich so. Der tut ja bei dir. Ihm lass ich mich so. Dann will ich jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer voor jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

stress, så risu. That what you make do. Ain't nothing my su. Now let go. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in contantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kaans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, een trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlijk, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: Uitklok weer.
5: Zai, ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons kyk genooi jou weer vir morgen, woensdag 16 September, en het lyk weer reen vroegmorgen ochend vir eerst tot die einde te kom, zwaar reen verwag oor nacht, dit is terloops, en keer weer terug volgende week, gaan steeds lekker koel wees, en stevige windjie wat vooral morgen in die stad verwag word, tot met 40 km per uur, hy kom aan die suidoost uit, so hy gaan draai oor nacht, Kaapstad, Strand, Woester en Parel bereik allemaal morgen maximum van 16, Langebaan en Hermon is allemaal op 15, Klein William 18, Momsbury en Brakenvelmoor beide op 17.
4: Uitklok weer.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring dier NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

un exalio virsum. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: uitstekend. Dan nog een keer voor jou, Rianne Nel.
1: Wat is tijd om te leven? Vandaag is morgen, is gisteren.
0: Uitstekend, een keer. Dan is er nog een paar in Afrikaans dat ik ga uitgooien voor jou. Maar voor nu, kom eens raak ernstig. En geloof me, mijn mens, vandaag gaan baie ernstig wees.
2: Sure.
0: Ek voel dis twee topklas treffers teen mekaar.
2: Hierdie voel vir my so 'n bietjie asof soos Mike Tyson en Muhammad Ali mekaar nou gaan fight. Ek weet nie of dit 'n goeie reference is nie, want ek weet absoluut niks van boks nie, maar dis die enigste twee name wat ek ken.
0: Hulle was ander eras.
2: Maar imagine nou, hulle was dieselfde.
0: Muhammad Ali en George Foreman.
2: Sweet, ja. Ek ken, is George Foreman nie 'n grill nie?
0: Ja, later in sy...
2: Ek weet dit van boks af nie, okay?
0: Dit die lean, mean, grilling machine. En die mense het gesê, ek moet ons hier dalk een knoppie opsit, so dat die mense kan beheer hoe warm die ding raak. En sy sê, nee, sit dit op een angle. wat van een hinge, en as jy het oopmaak, laat dit nie val nie.
2: Nee.
0: Sit hem op een angle. Dit is die groot ding.
2: Oh,
0: jy kon een steak braai in jou snack widget.
2: Jy kon.
0: En dit is op een angle, so die feit loop af.
2: En drip oorals.
0: Ja, maar hy gaan ons vir hulle een bakkie gees, so dat hulle die olie kan vang.
2: Nee, sit dit op een angle. Oh,
0: okay.
2: Jy probeer my van my game afgooi, stop het.
0: Okay.
2: Stop het.
0: So, twee groot treffer, Nick, wat is jou ne?
2: Okay, so... Ek was vandag tussen twee, okay? En ek weet nie of ek het wil sê nie, maar ek sal net sê wat my tweede een was.
0: Ja, jy kan.
2: No. So, ek is een groot fan van hierdie persoon.
0: Okay.
2: En daar was vier mense wat ek altyd sê, ek wil wens ek kon hulle live sien of kan hulle live sien. Ons weet nou al, een was Dolly Parton, een van hulle is Celine Dion, een van hulle is Tani Shania Twain,
0: okay.
2: En hierdie vrou is die vierde een. En dit is Tani Cher. If I could turn back time.
0: Is groot, hè?
2: Sure.
0: Is groot, hè?
1: If I could turn back time.
2: Wat dan kan je share?
1: If I could find a way.
2: Wat zie je, Mark?
1: I'd take back those words that'll hurt you. And you'd stay.
0: Okay, great kies, hè?
2: Oeh, lava liggie.
0: Dis groot, hè? Dis groot, hè? Maar ek voel myne is toch een bietjie groter en jesse, ek dink jy gaan ook in twee skeer wees in termen van wat sy een hiervoor gaan stem vandag. Want myne is so ikonies soos wat dit kom en ek dink dit is een stapel van slow dance.
2: Ooh.
0: By een school sokkie.
2: Okay.
0: Wat het ook al mag wees, garage party.
2: Okay.
0: En dis een ongelooflike dame met die naam van Cindy Lauper. Time after time.
2: Dit is nie een shit in Cindy Lauper.
0: Dit is groot. Kijk, as Kurt Darren al gelijk op gespeel het met Queen.

0: Et non, j'ai deux caisses. Zian créé time after time. On est créé. If I could turn back time.
1: Sure.
0: Of 074-2989 krijg je stemmen in. Ons gaan vir jou aan op die lijn. Kruis, nog een klein beetje laat met die sport, maar is oké. Denk hier die ouwe is nog bezig om barrel te terren. Van die lichaam is ons geem nog een minuut of twee. Spartus aan, sonnekes. Rijk met tijd. Kruis nog bij die sport.

Dit is Franco met Kaal sigarette net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker, koue, goeie naand en welkom by die aandskof. Dinsdag die 15de September 2026, goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het, nog een lekker koue dag. Dinsdag, ons het die reën nodig en ons het meer daarvan nodig. Dit is lente, maar kom ons verwelkom die reën hier lekker in die Weskaap. My naam is Brendoyne de Wet en ek kuier saam met jou tot en met 10 voor 10. Vanaand, heel eerste uur, kom ons praat gunsteling Robbie Wessels Liekie. Jou gunsteling Robbie Wessels Liekie. En hoekom, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989 en daar is sommer lekker baie om van te kies. 15 minute oor 7, kaptein Cyril Dix en ons gaan verder met die gesprek selfmoordprobleme in die Weskaap wat 'n groot probleem is onder jong mense maar ook volwassenes. 074-2989 indien nie alreeds 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het. Lekker muziek wat kom, net vir jou, Bruce Springsteen, born in the USA, is gelaai hier, Fane Spinaar, en nog vele, vele meer. Een bykie later, jou dinsdag aanspeeliekie is natuurlijk Vetkoek Paleis. Wat wen jy van der Alphen kaartjies vir vrijdagse vertooning hier by Heroes Restaurant? Nou ja, toe, kom ons kop af met een bykie Bart 2, H2O, goeienaand. Get gedink.

denk ik studeer je. Geet gedank ik sacrifieren. Wat loopt tot in iemand. Nie geweten hart kan dieper is die. Geet gedank ik studeer je.

aan die pracht van eenvoud en ons doel om te verken. Verken. Onwortel, omhoog, voorwaarts, zacht.

musk of the deep. Hij zit het genoeg en dans en niet dronken van verdriet. En nooit op zij staan voor een beter lied. Maar het toonboom van arts, toch is niet tijdelijk mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.

Annelie en Ollie Van, Stellenbosch in die somer. Ach, Stellenbosch in die somer is altyd lekker. Natuurlijk een lekker studentendorp, altyd bezig, altyd propvol. Nog lekker muziek op pad, Droom sin Droom, Toelaat, Agernies en vanavond Vetkoekpaleis, Dubbelspel, 'n bietjie later. Net hier op Bok Radio, Bok TV.

Crowd and House Weather with you, net hier op Bok Radio. Ja nee, the weather is met ons, die reënerige weer en ons kort nog reën natuurlik. Baie dankie aan almal wat vanaand lekker saam met my gekuier het. Baie dankie aan kaptein Cyril Dix, baie dankie aan kom ons praat in die heel eerste uur, Robbie Wessels liedjies het ons gedoen. Tweede uur het ons 'n dubbelspel van Vetkoekpaleis natuurlik gedoen. 7 mense, 7 kaartjies wat ons uitgegee het vir 'n Vrydagse vertoning van Der Alphen net hier by Heroes Restaurant. Daar sê ons het gekyk ook na die sosiale media platform stories. Woord van bemoediging. Niemand is perfek nie natuurlik, ons almal maak foute. Solank jy net kan leer en groei uit jou foute uit. Baie dankie, ons kuier môre aan weer van 7 tot en met so 10 voor 10. Gerard Skaap, hy is natuurlik gereed met 'n lekker program van 10:00 tot en met 12:00. Lekker slaap, geniet jou klein Saterdag, môre Woensdag en dan kuier ons weer van so 7 tot en met 10. Hier is Richard van der Westhuizen met belade vir 'n enkeling.